Oasis in Tennessee. En dan zijn Kate's The Elephant hier van zit in de eerste laag. En nu is nog wel, kwam van daar zo kunnen zonder Stone Age. En ja. En verder moet ik naast die weer die Matt Berninger. Oh, Martini.